Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Coverversionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Do you know een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elftelie, alle wel internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kleine, dat we in een groep is kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in wel die euro. Nu, Mussolini fasani, en wat ik te kiezen, alle handels kleine, of die niet of doen in die zin, wat die niet duist, duist, maar is, wat zijn? Jo, hij gaat vluchtmelken, op een listenluf en gaat huismel en ballerman internationale wissen. Als we in Engels was met een mazzel in laf, wil ik een trappe aan Janske apparaat schik. Lüsenborn, Alemannia, halig nummer der kleine Pudel Nestag. Wissen jullie, alle het, ballerman, ex-kurine. Ciao.